hat nicht hat in Nefet. Hat Naro Ike hat nie Schelei. Hat nie wird noch ein Mann. Hat nie Dei, hat Nara sie. Hat Nat E und Ming, Rasha Schli, Karawut Nera. Hat Nera, hat Narias. Hat Nawut Nara, hat Nawut in Ra. Het neet e et naar, et e e et au, het ne daar. Het eet naar, e wat neer. Het neer, het neer, e eur. Het naar, wat meer. Het naar, wat neer. Het e et au. Het e et au, e e e au, de hat a e. Het neer, wat niemand maar. Het na wat meer, het e, het au. Het neer, wat neer. Het neer, wat na neer, kies. Het e, het e au. Het neer, wat naar. Het na die. Het naar. Het is. Het nou.